U hoorde de gehele American Negro Suite van Harold Arlen, gezongen door de sopraan Judy Kay. Dit was The Sound of the Movies, samengesteld door Kay.

Dag, dit is de concertzender met het programma The Sound of Movies. Aflevering 42 in de reeks Jazz in de Film. Muziek van de Amerikaanse componist David Rexin. David Rexin, hij leefde van 1912 tot 2004, studeerde bij Arnold Schoenberg. En hij was een bijzonder goede vriend van George Gershwin en speelde later met Benny Goodman en zijn orkest. David Rexin componeerde voor over de 100 films en tv-series. We laten muziek uit 3 films horen, alle 3 uit de jaren 40. Om te beginnen Fallen Angel, een film noir, zwart-wit dus, van Otto Preminger in 1945. Over een moord in een plattelandsrestaurant en het oplossen van de zaak door de eigenaar ervan. U hoort het studioorkest onder leiding van de componist zelf, David Rexin.

And I was in love, zong de meneer. Fallen Angel, daar was deze muziek uit. Een film noir van Otto Preminger uit 1945. En de muziek was van David Wrexham. Want u luistert in dit programma naar filmmuziek van David Wrexham. Nu uit de film Whirlpool. Eveneens een film noir van Otto Preminger uit 1949. En deze film gaat ook over een moord. En de dader is een kleptomane en die wordt beschuldigd van de moord, omdat ze dat gedaan heeft, waarschijnlijk via een hypnose. U hoort de main theme en de trailer. Het studioorkest onder leiding van David Wrexham.

verslik me bijna in de popcorn, zo spannend is dit allemaal. U hoort de muziek uit de film Whirlpool. U luistert in dit programma naar filmmuziek van David Rexen. Ook in de volgende film gaat het over moord. Het is dus eigenlijk een moordprogramma wat we hebben. De film heet Laura. Laura en de detective, daar gaat deze film over. Een prachtige zin daaruit is: the story of a love that became the most fearful thing that ever happened to a woman. U hoort, de film is uit 1944 trouwens, u hoort de Laura Suite, Theme and Variations. Het studioorkest staat ook nu weer onder leiding van de componist David Rexen.

Dit was muziek voor de film Laura. In dit programma The Sound of Movies, dat voor de Concertzender werd samengesteld door Kees Hoogenberg, heeft u kunnen luisteren naar muziek van David Rexin.

In het Paleis van de Weemoed weet presentator Sjaak Rodenburg een geweldige sfeer te treffen met interessante artiesten uit het verleden die soms al vergeten zijn. Het repertoire is breed, blues en jazz, afgewisseld met bekende en minder bekende vocalisten. Iedere eerste en derde zaterdagavond van de maand van 9 tot 10 uur, het Paleis van de Weemoed.

Dit is de Concertzender, het radiostation dat 24 uur per dag muziek uitzendt. Van klassiek, jazz en blues en wereldmuziek tot hedendaagse muziek. Meer informatie over al onze programma's kunt u vinden op onze site www.concertzender.nl. En daar vindt u ook informatie over de manier waarop u ons kunt steunen, want dat is meer dan ooit van belang. Word donateur van de Concertzender en wij kunnen onze bijzondere programma's blijven uitzenden. www.concertzender.nl. Dan nu het filmmuziekprogramma Ongehoorde Scores. Aflevering 2 over de score van de Amerikaanse componist Jerry Goldsmith voor Alien, een science fiction thriller van Ridley Scott uit 1979. Goldsmith won er de Anthony Asquith Award for Film Music mee. We beginnen met een aantal aangepaste en extra versies van delen van de score door het National Philharmonic Orchestra onder leiding van Lionel Newman.

0: waiter.
1: Yes, ma'am.
0: Could I have a spoon, please?

stop.

U luistert naar filmmuziek van Harold Arlen. Zo luistert zojuist uit Star Spangled Rhythm, een muzikale komedie van George Marshall uit 1942, met de nodige dialogen daarbij. The Sky is the Limit is een romantische musical van Edward Griffith uit 1943. Over een piloot van de Flying Tigers, zoals de titel al doet vermoeden. Met Fred Astaire in de hoofdrol, ook hier teksten van Johnny Mercer. En met zang van Sally Sweetland, die zong voor actrice Joan Leslie en Fred Astaire. Ze worden begeleid door Freddie Slack en his orchestra.

One for my baby. Ook die song werd geschreven door Harold Arlen voor de romantische musical The Sky's the Limit uit 1943. We slaan 20 jaar over. I Could Go On Singing is een film uit 1963 over een beroemde zangeres die in Londen een concert geeft. Met Judy Garland in de rol van de zangeres. Hier is de titelsong uit de film, op tekst van E.Y., oftewel Jip Harburg. Judy Garland zingt met begeleiding van een studioorkest onder leiding van Maud Lindsay.

Judy Garland zong met begeleiding van een studioorkest onder leiding van Mort Lindsey I Could Go On Singing uit de gelijknamige film van 1963. U hebt geluisterd naar The Sound of Movies met filmmuziek van de Amerikaan Harold Arlen. Samenstelling Kees Hogenmerk.

The Art of the Improvisers is een programma voor avontuurlijke luisteraars. Met actuele grensverleggende muziek uit het recente verleden. Geen gebaande paden, maar vaak improjazz uit Europa of de VS. Iedere zaterdagavond van 6 tot 7 uur, The Art of the Improvisers.

Dit is de concertzender met het filmmuziekprogramma Ongehoorde Scores. Het thema van deze aflevering is wel muziek, geen beeld. We laten u de score horen van Soul Ecstasy. Een onafhankelijke productie uit 1972 van Fulton James. Hij overleed in 1979. De film is nooit gezien, want hij is verloren gegaan. Maar de score is wel opgenomen. En wel door Inner Thump, een gelegenheidsformatie bestaande uit Paul Garcia, drums, Rich Morell, bas en Jimmy Redcloud, gitaar. De componist is niet bekend. Luistert u naar de score van Soul Ecstasy.

bas en Paul Garcia drums. Onder het motto Wel muziek, geen beeld valt ook de volgende muziek voor het nooit uitgebrachte zogenaamde video vapor game Fall of Troy. Uit 2004, muziek gecomponeerd door Gunnar Madsen. Hij bespeelde ook alle instrumenten. Fall of Troy.

Dat was de instrumentale versie van Soul Ecstasy en daarvoor hoorde u Soul Submarine. Muziek uit de soundtrack voor de film Soul Ecstasy uit 1972 van Fulton James. De film is verloren gegaan en nooit gezien, maar de muziek werd wel opgenomen door de gelegenheidsformatie The Inner Thump. En die bestaat uit Jimmy Red Cloud, gitaar, Rich Morrell,

Dat was muziek voor een nooit uitgebracht video vapor game met de naam Fall of Troy, gecomponeerd en uitgevoerd door Gunnar Madsen in 2004. Dit was Ongehoorde Scores. Onder het motto Wel muziek, geen beeld lieten we u muziek horen voor films die nooit te zien zijn geweest. Samenstelling Kees Hoogenberg.

De tune zegt het al. U kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Voor de 297ste keer jazz in de film. En daarbinnen gaan we voor de 32ste keer aandacht besteden aan de muziek van Piero Piccioni. In dit geval voor de film Colpo Rovente uit 1970. In de jaren 70 produceerde de Italiaanse cinema reekse misdaadfilms die enerzijds waren afgeleid van de Amerikaanse film noir uit de jaren 40 en 50 en anderzijds wortelde in de eigen traditie van de goedkope pulp die je bij de kiosk op het station koopt voor een saaie treinreis. Zo'n pocketboekje werd gedrukt met een gelige kaft en dit type film heet dan ook giallo. En de giallo is meestal een B-film, voor weinig geld gemaakt, maar met genoeg grove effecten om een bepaald publiek te trekken. De snelle productievorm die maakte het ook mogelijk dat de filmmakers konden spelen met camera-instellingen en montagetechnieken. Het verhaal was vaak onlogisch, met thriller-elementen die sensatie moesten opwekken. En het is dan ook de taak van de componist om hierin enig verband aan te brengen. Een fascinerend voorbeeld hiervan is Colpo Rovente. Het verhaal is zo schokkend origineel weergegeven dat de film eigenlijk niet in het genre van de giallo past. Het is eerder een mix van psychedelische horror en de Italiaanse pseudodocumentaires over bizar menselijk gedrag. Ze waren populair in de jaren 60, deze zogenaamde Mundo-stijl. Colpo Rovente, wat zoveel kan betekenen als gloeiend of schroeiend pistoolschot, wordt in 1970 gedraaid in New York. Pierre de Zuffi, bekend als decorontwerper, regisseert hiermee zijn enige film. In de eerste instantie gaat het over een detective die de moord op de directeur van een farmaceutisch concern moet onderzoeken. En al snel wordt het plot ondoorzichtiger. Medicijnexperimenten op jongeren, drugsverslaving, rassendiscriminatie, klassejustitie, sadomasochisme en gruwelmoorden, ze worden door elkaar gemonteerd. Maar gelukkig is de score van Piero Piccioni. Hij verbindt namelijk alle moorden met één van zijn meest dynamische composities. En hoe macaber die aanleiding ook is, het thema neemt een intrigerende aanloop om dan uit te barsten in een fel ritme van de koperblazers, dat zo aanstekelijk klinkt dat je hoopt dat er snel een nieuw slachtoffer zal vallen. Voor de drugsparties componeert Piccioni zinsbegoochelende dansmuziek met een Mexicaanse twist en voor een LSD-trip hallucinerende avant-garde. Colpo Rovente heeft inmiddels de cultstatus. In 2004 werd het op Filmfestival van Venetië een complete versie van de film vertoond die 22 minuten langer is dan de montage uit 1970. De soundtrack is vorig jaar opnieuw uitgebracht met alle alternatieve opnamen als bonustracks. Het studioorkest dat je gaat horen is in drie sessies gedirigeerd, en wel door Piero Piccioni, die ook de piano bespeelt, en door Gianfranco Plenizio. En de solisten zijn Antonello Vannucchi op Hammondorgel, Gianni Basso op tenorsax en Dino Piana op trompet. En de staccato koorzang die komt van I Cantori Moderni di Alessandroni.

U hoorde de muziek die Piccioni schreef voor de film Colpo Rovente. Een film uit de B-categorie, maar wel met een cultstatus. Het was ook de enige film van Piero Zoffi, meer bekend als decorontwerper. En heeft hij geregisseerd in 1970. Het studioorkest is in verschillende sessies opgenomen met de dirigenten Piero Piccioni, die ook de piano bespeelde, en Gianfranco Plenizio. En de solisten waren Antonello Vannucchi op Hammondorgel, Gianni Basso op tenorsax en Dino Piana op trompet. En u hoorde de staccato-koorzang door I Cantori Moderni, die Alessandroni. Nou, dan rest mij alleen nog te vermelden dat dit programma werd samengesteld door Kees Hoogenberg.

U begrijpt het al aan de tune. U gaat luisteren naar een nieuwe aflevering van Sound of Movies met Jazz in de Film. En voor de eerste keer aandacht voor de componist Jacques Lussier. Deze Franse pianist en componist en bandleider ook, Jacques Lussier, is een vertegenwoordiger van de zogeheten derde stroom muzici die jazz en klassiek in elkaar laten opgaan, voornamelijk door improvisatie. Toen hij 10 was, kreeg Lussier zijn eerste pianoles en op zijn 11e hoorde hij voor het eerst muziek van Bach. En een jaar later bedacht hij dat hij de harmonieën veel breder kon maken door eigen noten aan toe te voegen. Vanaf zijn 16e studeerde hij compositie aan het Conservatoire National Musique van Parijs. En om zijn collegegeld te betalen speelde hij 's avonds in jazzbars. Niemand had daarvoor eerder van deze fusion tussen Bach en jazz gehoord. Naast de optredens met zijn Jacques Lussier trio, het begeleiden van zangers en het maken van opnames voor popgroep als Pink Floyd, heeft hij voor meer dan 100 films en televisieseries de muziek gecomponeerd. Zijn filmmuziek begint met zijn liedje voor de televisieserie Thierry Lafonde. De serie die liep van 1963 tot 1966 en was ook in Nederland populair bij de katapultschietende jeugd. Maar bij ons werd de titel vertaald door Hier is Thierry de Slingeraar. In het 14e eeuwse Frankrijk werd Thierry de Jeanville gespeeld door Jean-Claude Drouot met zijn bende tegen de Zwarte Prins, de zoon van de koning van Engeland, die Aquitanië bezet houdt. En in de serie zingt Jean-Claude Drouot zelf zijn lijflied, Thierry Lafonde. Maar wij laten nu een opname horen uit 1978. Het nummer is altijd populair gebleven en daarom zingt de componist Jacques Lussier het hier zelf.

Dat was het lijflied uit de film, of de televisieserie moet ik eigenlijk zeggen, Thierry La Fronde. U hoorde de stem van Jacques Louché, ook de componist hiervan. In hetzelfde jaar als Thierry La Fronde mag Louché ook voor het eerst bijdragen aan een bioscoopfilm, 5 Miles to Midnight. De score wordt hem nog niet toevertrouwd, die wordt geleverd door Mikis Theodorakis, maar voor de film is ook source music nodig. Muziek die binnen het filmverhaal dus wordt gespeeld en dus ook deel uitmaakt van de gespeelde scènes. Het duistere verhaal van de regisseur Michael Anatole Litvak draait om een Napolitaanse, een rol die gespeeld wordt door Sophia Loren, die gevangen zit in een slecht huwelijk. Haar man, een rol gespeeld door Anthony Perkins, anseneert dat hij in een vliegtuigongeluk is omgekomen om vervolgens zijn vrouw te dwingen het verzekeringsgeld op te strijken. Maar zij is hem liever kwijt dan rijk en gaat van haar vrijheid genieten. Onder andere door bezoeken aan Parijse dansgelegenheden waar ze de hippe twist danst. En de muziek die we in deze nachtclubs horen, die wordt geleverd door Jacques Louché. Met zijn ervaring als optredend artiest in jazzcafés kan hij hier naar hartelust improviseren. We duiken in het Parijse nachtleven van 1963 met 5 Miles to Midnight van Jacques Louché.

Dat was muziek voor de film Diane van Miklos Rocha, uitgevoerd door het MGM Studio Orchestra onder leiding van Miklos Rocha. Dan nu de demotape voor het hoofdthema van de filmmuziek voor Diane. En het wordt alleen uitgevoerd op piano en viool.

Dat was de demotape voor het hoofdthema van de filmmuziek van Diaan. En dat hoorde u alleen uitgevoerd op piano en viool. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Ongehoorde Scores. Dit programma werd samengesteld voor de Concertzender door Kees Hoogenbeerk.

U luistert naar muziek van de Amerikaanse filmcomponist Elmer Bernstein. Muziek uit de televisieserie Johnny Staccato uit 1959. En die serie ging over een privédetective, gespeeld door John Cassavetes, de vader van Nick Cassavetes, de bekende regisseur. En John Cassavetes is vooral bekend van de film Shadows, ook uit 1959. De muziek komt nog van een ouderwetse langspeelplaat die zojuist werd omgekeerd door de technicus. Dat is inmiddels gebeurd, dus u kunt nu gaan luisteren naar kant 2.

U hoorde muziek uit de televisieserie Johnny Staccato uit 1959, uitgevoerd door het studioorkest onder leiding van de componist Elmer Bernstein. Die componeerde ook de soundtrack van de film The Gypsy Moths, een actiedrama van John Frankenheimer uit 1969, naar de roman van James Droit over stuntvliegers die hun kunnen tonen in een kleine stad in Kansas. Er ontstaat een romance die bij voorbaat gedoemd is en uiteindelijk ontlaat de spanning zich in een fantastische vliegshow. De hoofdrollen werden gespeeld door Burt Lancaster, Deborah Kerr en Gene Hackman. U hoort opnieuw het studioorkest onder leiding van de componist van deze soundtrack, Elmer Bernstein.

In The Sound of Movies hoorde u vanavond muziek van Elmer Bernstein. Als laatste de afgelopen 20 minuten de Gypsy Moths, de soundtrack daarvan. En dat is een actiedrama uit 1969. Dit programma werd samengesteld door Kees Hoogenbirk. Presentatie vanavond Sylvester Hoogmoed, techniek Peter Wening. En nu tot slot nog een klein stukje uit de Gypsy Moths. En dat heet Nightclub Rag.

0: U luistert naar de Concertzender met ons programma The Sound of Movies. We besteden aandacht aan Fred Astaire en die zingt en danst. Dit is deel 6. Dat dansen, ja, dat moet u er maar bij voorstellen, maar zingen kunnen we u laten horen. Om te beginnen, songs uit de dansfilm Swing Time uit 1936. Door critici wel beschreven als de beste dansfilm met Fred Astaire. Het plot stelde echter niet zoveel voor. De film werd geregisseerd door George Stevens en gecomponeerd door Jerome Kern op teksten van Dorothy Fields. Luistert u naar de stemmen van Fred Astaire en Ginger Rogers, begeleid door de RKO Radio Studio Orchestra onder leiding van Nathaniel Shilkret.
1: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, turn, 1, 2, 3, turn. Get it. All right. 1, 2, 3, 1, 2, 3, turn, 1, 2, 3. I'm getting it. Yes. Again. 1, 2, 3, 1, 2, 3, turn, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Now you've got it. I can't teach you anything.
2: Please, teacher, teach me something. Nice, teacher, teach me something. I'm as awkward as a camel. That's not the worst. My 2 feet haven't met yet, but I'll be the teacher's pet yet, 'cause I'm going to learn to dance or burst.
1: Nothing's impossible, I have found. When my chin is on the ground, I pick myself up.

Dit is de Concertzender met een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Voor de 314e keer een aflevering met jazz in de film. En voor de eerste keer gaan we aandacht besteden aan de filmmuziek van François de Roubaix. Muziek uit de films Les Stripteuses, Les Combinards en drie thema's uit Diaboliquement Vôtre uit 1967. De Franse filmcomponist François de Roubaix werd in 1939 geboren. Hij was de zoon van filmproducent Paul de Roubaix en hij kreeg zijn affiniteit met de cinematografie met de paplepel ingegoten, zult u begrijpen. Hij maakte al vroeg kennis met regisseurs als Robert Enrico, José Giovanni, Jean-Pierre Melville, Yves Boisset en Jean-Pierre Mocky. En tijdens zijn militaire dienst werd hij gedetacheerd bij de Service Cinéma des Armées. Dat is dus de filmafdeling van het leger. In de Frans-Algerijnse oorlog maakte hij eind jaren 50, begin jaren 60, trainingsfilms voor de Franse troepen. En hier leerde hij onder andere dienstplichtigen kennen die oorlogsreportages filmden. Onder hen was de latere filmregisseur Jean-Claude Roy. Voor François de Roubaix was de drang om muziek te maken sterker dan zijn filmambities. Hij ontwikkelde zijn muzikale vaardigheden als autodidact en hij zette zijn liefde voor de muziek het liefst in voor de cinema, waarin hij was opgegroeid natuurlijk. En zijn eerste filmscore componeerde hij voor zijn oude makker uit het leger, regisseur Jean-Claude Roy. In 1964 maken ze samen de comedy Les Stripteaseuses ou Les Femmes que l'on croit facile, kortweg Les Stripteaseuses. In een haast documentaire stijl filmt Roy de levens van drie strippers om te laten zien dat ze ook maar gewone meisjes zijn met hun eigen persoonlijkheden en niet louter de seksobjecten waarvan mannen denken dat ze gemakkelijk maar voor één ding te vangen zijn. François de Roubaix schrijft voor elk meisje een eigen thema, zoals een weemoedige wals op piano, een melancholische gitaarmelodie en een fluitsolo. En deze fluitsolo is overigens deels gebaseerd op het liedje Le Lendemain, mede gecomponeerd door Yves Jossel. En Jossel zingt de tekst van het Django Reinhardt-achtige liedje Le Roi du Yé-Yé. Tussen deze leidmotieven door hoort u de source music uit de Striptease Club en dat wil zeggen de jazzritmes waarop de meisjes hun dansjes uitvoeren binnen het filmverhaal. Solisten zijn Claude Cousset op trombone, Michel Klotschkoff en Robert Valentino op piano, Michel Gaudry en Frédéric Faune op contrabas. Muziek dus uit Les Stripteaseuses, naar een Franse leven getekende film uit 1964.

Welkom bij het filmmuziekprogramma van de concertzender The Sound of Movies. En in de reeks Jazz in de Film vandaag meer over componist Piero Piccioni. En allereerst zijn film La Donna che viene dal mare. Deze Italiaanse componist Piero Piccioni heeft een belangrijke rol gespeeld in de jazzscene van Italië. Hij kreeg bekendheid bij een groot publiek doordat zijn jazz vaak was te horen, namelijk in de bioscoop. In 40 jaar tijd schreef hij de scores voor meer dan 300 films. Aan het begin van zijn carrière stond hij open voor alle mogelijke invloeden. Zijn vierde filmscore staat nog in de traditie van romantische Hollywoodmuziek uit de jaren 50. La Donna che viene dal mare is een spionagefilm uit 1957 van Francesco de Robertis. De vrouw die uit de zee kwam, zoals de titel luidt, dat is de blonde schoonheid Sandra Milo, die al dan niet met Vittorio De Sica betrokken raakt bij sabotageactiviteiten voor de kust van Gibraltar in de Tweede Wereldoorlog. We draaien drie fragmenten uit de score. Piero Piccioni componeerde één jazznummertje en dit stuk wordt aangevuld met een pianosolo en een krijgshaftige fanfare die staat voor de oorlogsdreiging.

muziek van Piero Piccioni uit de film La Donna che venne dal mare uit 1957. Een paar jaar na deze film kon Piero Piccioni al meer van zijn jazzvoorliefde kwijt in de filmmuziek. In 1960 regisseerde Mauro Bolognini Marcello Mastroianni in de rol van een pianist die verstrikt raakt in zijn eigen gevoelens en in de benauwende tradities van Sicilië. Mastroianni is de knappe Antonio uit de titel, maar dat blijkt eerder een vloek dan een zegen te zijn. Alle vrouwen zitten achter hem aan. Wanneer hij trouwt met de nog mooiere Claudia Cardinale, is hij bang niet te kunnen voldoen aan zijn imago van de perfecte minnaar. Jazzfragmenten nu uit deze film Il Bel Antonio van Piero Piccioni.

uit de film Il Bel Antonio uit 1960. U hoorde jazzfragmenten van Piero Piccioni. Piccioni durfde allengs uit de folkloristische Italiaanse stijl te breken. Iemand als Nino Rota bleef die juist hanteren voor de films van Federico Fellini. Hierdoor raakte Piccioni bekend bij beginnende regisseurs die vernieuwende films wilden maken. De grote filmmaker Bernardo Bertolucci, die november vorig jaar op zijn 77e jaar overleed, debuteerde in 1962 met La Comare Secca. Piero Piccioni schreef er gewaagde, moderne, spannende muziek bij met sterke jazz-invloeden. Een comare is een roddelaarster, maar ook een vroedvrouw. Of een vrouw van lichte zeden die droog staat, ofwel secca. In de volksmond betekent La Comare Secca echter vooral de dood. In het verhaal, geschreven door Pier Paolo Pasolini, wordt een prostituee vermoord. Misschien dat de film daarom in Nederland werd uitgebracht onder de kuisere titel Het gebeurde aan de Tiber. Nadat het lijk is gevonden, ondervraagt de politie alle verdachten. Bertolucci gaat diep in op de psychologie van alle personages in de volkswijk. Geweld en racisme spelen een grote rol. De hoofdverdachte roept dat het geen misdaad is als je een hoer doodt. Muziek dus voor de film La Comare Secca uit 1962. De componist Piccioni dirigeert een studioorkest.

In ons programma The Sound of Movies, hier bij de Concertzender, vandaag aandacht voor de componist Piero Piccioni. Ten slotte muziek uit de film La Comare Secca uit 1962. The Sound of Movies bij de Concertzender, samengesteld door Kees Hoogenberg.

Dit is Cinematheque. De programmamaker is op vakantie en heeft zich beperkt tot het maken van een avontuurlijke playlist met het thema On the Road. Soundtracks en muziek uit allerhande roadmovies en reisfilms. U hoort muziek uit The Green Book, Nomadland, Mad Max, The Secret Life of Old Timothy, On the Road, Nebraska en American Honey.

Brigitte Bardot had haar eerste filmrol in 1952 te danken aan Roger Vadim dus. En Vadim had de casting gedaan voor de film Le Trou Normand, oftewel Het Normandische Gat. En daarvoor het fotomodel dochter van een industrieel ontdekt. In hetzelfde jaar trouwt hij met haar. Hij is dan 24 en zij is net 18. En ze scheiden direct na het succes van Et Dieu créa la femme. In 1957. Bardot trouwt daarna nog 3 keer met een acteur, van wie ze een zoon krijgt. Ze trouwt met een miljonair en met een extreemrechtse politicus. En dit laatste huwelijk houdt nog stand tot op heden. Bardot heeft haar strijd namelijk voor zeehondjes omgeruild voor een strijd tegen president Macron van Frankrijk. Ze gold als een Frans antwoord op Marilyn Monroe. En daarom was er ook in Amerika aandacht voor alles wat ze deed. In 1960 kwam in de Verenigde Staten een studioalbum op de markt met de veelbelovende titel Behind Brigitte Bardot. En op de plaat staan arrangementen van allerlei composities die zijn verbonden aan BB. Bandleider en orkestrator Pietro Piet Rugolo belooft muziek explosief, unrestrained en unpurgated. Precies zo zwoel als Brigitte Bardot zelf moet zijn. Rugolo heeft zijn strepen verdiend als arrangeur van Stan Kenton's orkest, als begeleider van artiesten als Patti Page, Nat King Cole en Diana Washington. En als componist van de televisieserie Richard Diamond. En daarvan hebben we in de soundtrack in 2003 al het nodige laten horen. Op het album Behind Brigitte Bardot bewerkt hij 2 stukken uit de score die Paul Mitraki componeerde voor de film Et Dieu créa la femme. In Amerika staat de film bekend onder de titel And God Created Woman. Mambo Bardot en Tell Me Something Sweet klinken precies zo zwoel als je bij de blote benen van Bardot op de uitklaproes zou verwachten. Daarna hoort u een chanson dat door componist André Hodier speciaal aan haar is opgedragen. Paris Bébé. Hodier schreef het voor haar film Une Parisienne in 1957. En in de film werd het gezongen door Christiane Legrand. En zometeen gaat u het horen in een vertolking door Gloria Wood. En nog zo'n dubbelzinnige filmtitel is Manina, La Fille Sans Voile uit 1958. Een titel die in het Engels wordt afgeplat tot The Girl in the Bikini. Het hoofdthema van componist Jean Jatove wordt ook uitgevoerd hier door Piet Rugolo en his orchestra.

We luisteren naar deze aflevering van Jazz in de Film. Naar muziek die hoort bij films van Brigitte Bardot. En Brigitte Bardot die lijkt ervoor gemaakt om muziek aan haar op te dragen. Vele nummers uit de scores van haar films zijn op haar lijf geschreven. Voor de film La Bride sur le Cou componeert John Campbell in 1961 naast een hoofdthema de stukken Brigitte Strip Blues, La Bébé Bamba en Al Bondi Cha Cha. Het zijn uitgebracht de stukken op een EP'tje. Op het hoesje staat Bébé tegen een zinderend gele achtergrond, drie keer voluit met alleen een bikinibroekje aan. En ze houdt haar handen en lange haren decent voor haar boezem. La Bride sur le Cou betekent letterlijk het paardenhoofdstel om de nek. Maar het is een beetje onzin, want het is een vaste uitdrukking van het tegendeel. Het zegt eigenlijk iets over het laten vieren van de teugels. Onder regie van Roger Vadim, inmiddels haar ex-echtgenoot dus, speelt Bardot een fotomodel dat door haar vriend wordt verlaten. En ze bedenkt twee plannen. Ze zal of haar vriend terugwinnen of haar concurrenten vermoorden. Regisseur Vadim enseneerde een striptease-scène waarin Bardot helemaal naakt lijkt te dansen. Het schandaal dat dit wekte was geheel ingecalculeerd, want in werkelijkheid draagt Bardot een vleeskleurige bodysuit. De muziek van de blinde bluesgitarist John Campbell beweegt tussen sensuele nachtclub jazz en Latijns-Amerikaanse dansritmes. De instrumentale score wordt uitgevoerd door het Arvanitas Quintet en de groep Les Amaras speelt onder meer de Mexicaanse traditional La Bamba, die drie jaar eerder in de versie van Ritchie Valens een grote hit was geworden.

Muziek uit films waarin Brigitte Bardot een centrale rol speelde. Dat was het centrale thema van deze aflevering van Jazz in de Film. Het programma werd samengesteld door Kees Hoogenberg.

Welkom bij Cinematech. Vandaag een uitzending waarin we de soundtracks van 4 bekroonde films bespreken. Films die allemaal één ding gemeen hebben. De focus op families en relaties. We hebben het over Marriage Story, Minari, Lady Bird en Call Me By Your Name. We beginnen met Marriage Story, geregisseerd door Noah Baumbach. Deze film toont de pijn en complexiteit van een scheiding tussen Nicole en Charlie, gespeeld door Scarlett Johansson en Adam Driver. Nicole is een getalenteerde actrice die haar eigen carrière wil nastreven en Charlie is een succesvolle theaterregisseur. Hun scheiding wordt bemoeilijkt door hun strijd om de voogdij over hun jonge zoon. Laura Dern speelt een belangrijke rol als Nicole's advocaat en zij won een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol. De soundtrack is gecomponeerd door Randy Newman. 2 nummers in het bijzonder geven de sfeer van de score goed weer. What I Love About Charlie en What I Love About Nicole. Charlie heeft een iets melancholischer randje en Nicole is lichter en in een sprookjestempo voortkabbelend. De nummers benadrukken een lange, bitterzoete montage waarin beide personages om de beurt vertellen wat ze het liefste in hun echtgenoot of de echtgenote zien.

U luistert naar filmmuziek van Nino Rota. En nu drie fragmenten uit La Dolce Vita in een uitvoering door I Compagni. Bo van de Graaf, saxofoons, Hans Sparla, trombone, Tessa Zoutendijk, viool, Jacqueline Hamelink, cello, Christophe McCarthy, piano en keyboards, Arjan Gorter op bas en Rob Verdurme, drums.

U luistert naar filmmuziek van Nino Rota. En tot slot van deze Sound of Movies, het thema uit The Godfather, Part 2, uit 1974, door een studioorkest onder leiding van Carmine Coppola.

Dag luisteraars, in Cinematheque luisteren we naar muziek bij de films van Lynn Ramsey. Lynn Ramsey is een Schotse filmregisseur en scenario-schrijver, geboren op 5 december 1969 in Glasgow. Hij studeerde af aan de National Film and Television School in Engeland. We beginnen met muziek voor de film Morvern Keller. Morvern Keller draait om de jonge vrouw Morvern, wiens vriend zelfmoord heeft gepleegd en haar achterlaat met zijn laatste manuscript, maar ook met instructies voor het publiceren daarvan. Morvern besluit zijn werk als het hare te claimen en de roman onder haar eigen naam uit te geven. Ja, en daardoor begint ze een reis van zelfontdekking, terwijl ze haar leven opnieuw vormgeeft. Een mixtape van haar vriend is een belangrijk element van het verhaal. Het is een intieme en persoonlijke compilatie van nummers die hij heeft uitgekozen. De mixtape dient als een soort emotionele erfenis voor Morvern. U hoort enkele songs uit de film en van de tape.

De playlist van Fargo bevat een diverse mix van nummers die worden gebruikt om de sfeer te versterken, de tijdgeest vast te leggen of om emoties van de personages te accentueren. Met nummers van onder andere de Carter Family, de Mills Brothers, Bird Eyes en Bon Iver, de Zambiaanse band Musi Otunia en vele anderen doen ze dat. En ze kunnen soms subtiele, soms minder subtiele aanwijzingen bevatten over de karaktereigenschappen of plotontwikkelingen. Met elk nieuw seizoen, 5 in totaal zijn er, heeft Fargo op een meesterlijke manier misdaadverhalen weten te mengen met zwarte comedie en drama. Zowel de film Fargo als de gelijknamige serie hebben een blijvende indruk achtergelaten op die manier.

U heeft geluisterd naar Cinematheek. Dit programma werd samengesteld door Robin Pon. De speellijst plus meer informatie is te vinden op onze website concertcenter.nl. Kijkt u even bij dit programma in de gids. Informatie die u overigens ook kunt krijgen via onze app. Dit programma komt tot stand met medewerking van Muziekweb.

Dit is de Concertzender en u luistert naar Cinematech. In deze aflevering 3 nieuw recent verschenen albums met filmmuziek. In juni 2023 verscheen een verzameling hits uit het Studio Ghibli-universum. Studio Ghibli staat bekend om zijn schitterende animatiefilms zoals My Neighbor Totoro en Spirited Away. Op het album A Symphonic Celebration, uitgebracht op Deutsche Grammophon, brengen componist Joe Hisaishi en het Royal Philharmonic Orchestra muziek van de films van Hayao Miyazaki opnieuw tot leven, met een dosis speelse verwondering, ernst en weelderige orkestrale gelaagdheid. De cd bevat in totaal 10 nummers. Veel van de korte thema's zijn samengevoegd tot één groter nummer. A Symphonic Celebration biedt de fans niet alleen een boeiende rondleiding langs de hoogtepunten van Joe Hisaishi's fantastische muziek. De nieuwe arrangementen en de naadloze verbinding van afzonderlijke thema's maken het album zeer de moeite waard. Iedereen die de klassieke Studio Ghibli films niet heeft gezien, zal zeker bezwijken voor de magie die deze nummers bezitten.

En dat was Young and Healthy. Filmmuziek van Harry Warren. En dat was uit 42nd Street uit 1933. 42nd Street is de beroemde straat in New York die van oost naar west over de hele breedte van Manhattan loopt. En die kruist Broadway en Times Square en daar zijn alle theaters. We gaan verder met deze filmmuziek van Harry Warren. En eerst een stuk uit Gold Diggers, een film uit 1935. The Words Are In My Heart. En dan nog weer een stukje uit 42nd Street. You're Getting To Be A Habit With Me. Luister nu naar het United Artists Studio Orchestra. En Bibi Daniels zingt en Dick Powell.

0: can't break it. You're enemy, enemy.
1: You're Getting to Be a Habit with Me, zong Bibi Daniels uit 42nd Street. Verder met muziek van Harry Warren. En we gaan weer terug naar die Gold Diggers waar u net al een stukje van hoorde. Dit keer All Fair in Love and War. Ook uit 1937 dus. Gezongen door Dick Powell, Joan Blondell, Lee Dixon, Rosalind Markey. En wederom begeleid door de United Artists Studio Orchestra.